Blye Versekering is gespeel deur die Gracias Orkees en Sun Yong Park en Subin Park op een klavier, almal van Suid-Korea. Die Engelse baritonse Thomas Allen sing nou God's Garden van die CD met die naam Songs My Father Taught Me. En dis juist sy bejaarde pa, Malcolm Martineau, wat hom op klavier begelei.

Dit was die Duitse kerklied met Freudenzart, gesing deur die Nederlandse kontralto A.V. Heynes. En hier volg nou een van die vele weergawes van die bekende Then Sings My Soul, of dan ook How Great Thou Art. Dis die koortoonsetting en verwerking deur Mary MacDonald wat ek vandag speel.

van die eeuwen. Kumbare dans in de ster. Ze zien de woorden van de mooiste melodie van ver. Als jij vanavond mooi kijkt naar die melkwegse spoor, zal je zien dat je in de wijlder lig je heel voor. Je verleden leeft ver achter, dus je toekomst zwerven. Van die dans in de ster, met een lucht, zijn blauw zo blank.

tijd komt vindt. Hij wil dit voelen zoals een kleine kind. Dat hij lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij, zo lief. Dat hij lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij, zo lief.

Joshua Bell was die solis saam met die Koninklijke Philharmoniese Orkest met hulle vertolking van die themalied uit die rolprent Ladies in Lavender. Die dirigent was die komponis self, Nigel Hess. Nou gaan ek muziek van die cellist Hauser speel. Ons luister na Let Me Weep, of dan nou Laat My Treur, oorspronkelijk uit Hendelse opera Almira. Hauser word begeleid deur die London Symfonieorkest onder leiding van Robert Ziegler.

Die intermezzo uit Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni, soos uitgevoer deur die Berlynse Filharmoniese Orkees en Herbert von Karajan was op die podium. Ek sluit vanoggend se oggendstemming af met een van my gunstelingwerke. Luister saam met my na die liefdesthema uit Cinema Paradiso. Dit word uitgevoer deur die Praag Filharmoniese Orkees met Paul Buitman as dirigent en Cinema Paradiso se musiek is gekomponeer deur Ennio Morricone.

Die Koninklike Filharmoniese Orkees met Lawrence Collingwood, die man in beheer, Salut d'Amour, deur Elgar. Ons sluit vanmiddags program af met jou versoek Herman Smit in Kuilsrivier. Climb Every Mountain, jy het gevra dat het gesing moet word deur Kiri te Kanoa, en dit kom natuurlijk uit Rodgers en Hammerstein se muziekspel The Sound of Music.

Simon het toe musiek daarvoor geskryf. Hitchcock het dit gehoor en toe van plan verander. Herman gebruik net strykers, maar laat hulle hoog, skerp en byna aggressief speel. En die kort herhalende akkoorde klink amper soos krete en skep onmiddellik 'n gevoel van paniek en gevaar. Kom ons luister nou na Bernard Herrmann se The Murder uit Psycho. Ek dink ons beleef almal min of meer dieselfde emosie wanneer ons hierdie stuk hoor.

Holy Ghost shall praise and say spun. Dis Gospel Sondag van 2 tot 3. Pieter Koffie and Francis volgende op ons lysie. I surrender.

veilig in sy hand, die opname deur Neville D. en Rochelle Liedeman. En nou, Annelies Wiet so in die gees van Vrouwe Maand, Vrouwe Wat Glo, en Jimmy Swaggart net daarna, Never Failed Me Yet, maar eers Annelies Wiet met Vrouwe Wat Glo.

Welkom, dis Gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met my, Jackie January. Nathaniel Bassey, There is a Place. 'N Mooi loof en aanbiddingslied.

Nathaniel Bassie met There is a Place. En nou, John Denver is ook vandag hier in die program Dis Gospel aan die beurt. The Wings That Fly Us Home.

Ja, Missie kry dit reg om jou op te laat staan om te dans, nee. Hier is eindelijk een groep van wat harmonie gesing het, Loggins en Messina, maar hierin is lekker opgewek. Het is rock and roll dans uitvoering, My Music. Kom ons gaan bykie meer intens. Ze bedoel intens, dan gaan ons intens.

Mary Bass en Theodora. Dit was Righteous Brothers. Give it to the people. Net daarvoor Ronnie Mosep met Nobody Likes Sad Songs. Het hoor je op jou gunstige radiostasie. Er is hier Sondag met Fritz. Dit was Max's Makkie gemaakt het. Hier is Piggity Witch. That same old feeling. Was ook die Lemon Pipers, die laatste liedje met Jelly Jungle of Orange Marmalade. Dankie vir die ondersteuning. Tada!

Dis Eric Coates hier op RSG by the Sleepy Lagoon wat ons geluister het. En ook net voor dit Ellie B saam met Elena McKay. Alle eer nou op die kop 7 uur.

Heerlijke stuk muziek. Dame Joan Sutherland met En vain j'espère, idole de ma vie. Te vergeefs hoop ek jy om wie my leven draai. Die orkest is die Orchestre de la Suisse Romande onder leiding van Richard Bonning. Kom ons luister na nog iets van Verdi, Louisa Miller. Het kom met die tweede bedrijf, O fede negar potessi, quando le sere al placido. Ek sit hier in die soel aandlig en ek kan nie glo wat ek beleef nie. Dit word gesing deur Carlo Bergonzi, saam met die Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, onder leiding van Gianandrea Gavazzini.

Wat 'n wonderlike tenor. Carlo Bergonzi met O fede negar potessi, quando l'essere al placido. Ek sit hier in die soel aandlug en ek kan nie glo wat ek beleef nie. Saam met die orkestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, onder leiding van Gian Andrea Gavazzini. Dit was natuurlijk uit Louisa Miller van Verdi. Nou gaan ons luister na nog 'n voortreffelike tenor, Franco Corelli, met Meco all'alta di Venere, me protegge, me difende. Hy beskerm my en verdedig my. Die orkes is die van La Scala in Milaan, onder leiding van Tullio Serafin. Dit kom uit Norma van Bellini.

Dit was die tenor Franco Corelli met Me qual alta di Venere, Me protegge, me difende. Hy beskerm my en verdedig my uit Norma van Bellini. Die orkes en koor van La Scala in Milaan kon gehoor word onder leiding van Tullio Serafin. Ons sluit vanaand sy eerste gedeelte af met iets uit La Cenerentola, as spoesterkie van Rossini. Dit kom met die tweede bedryf, Si di ritrovarla io giuro, ek sweer ek sal het weer vind. Dit word gesing deur Juan Diego Flores, saam met die Giuseppe Verdi koor en orkes van Milaan, onder leiding van Riccardo Chailly.

Dit was Jonas Kaufman met Ach so fromm, o so vroom uit Martha van Vlothof. Die orkes, die Praagse Filharmoniese Orkes, onder leiding van Marco Armiliato. Nou gaan ons luister na Fidelio van Beethoven, weer Jonas Kaufman, en hierdie keer sing hy Gott welch dunkel hier in des Lebens Frühlingstagen. Hoe donker is het hier, verwijs natuurlijk naar die kerker waarin hy sit, in die lente van my lewe. Die orkes is die Mahler Kamerorkes onder leiding van Claudio Abbado.

Dit was Jonas Kaufmann met God, welch dunkel hier in des Lebens Frühlingstagen. Hoe donker is het hier in die lente van my lewe. Het kom uit Fidelio van Beethoven, die orkes, die Mahler Kamerorkes, onder leiding van Claudio Abbado. Ons gaan volgende luister na een van Bizet se minder bekende operas, Don Procopio. Dit kom uit die tweede bedryf, tweede toneel, Per me beato appiento. Ek is geseend deur jou teenwoordigheid. Dis 'n duet tussen Donna Bettina en Don Odoardo en dit word hier gesing deur Jean-Luc Carmona en Carmonella Muscente.

absoluut verruklike musiek. Die opera Opritschnik van Tchaikovsky, René Fleming wat gesing het Pochodilis Nebuto Golosa, ter het my na stemme geklink, achter in die tuin is een grasperk vol groen vinkies. Die orkest is die Mariinsky Theater Orkest, onder leiding van Valery Gergiev. Nou, vir nog iets uit Don Procopio van Bizet, uit die tweede bedrijf, Sulle Piume, onder het danskombers, duet tussen Don Bettina en Don Odoardo. Dit word hier gesing deur Alain Vincent en Madi Mesple. In die orkest is die Berlijnse Symfonieorkest onder leiding van Sandro Sanna.

Dis the King's Speech, Alexander Desplat. Net voor dit Boyzone, No Matter What. Alles hier op RSC, is 11:15. Ek en jy het nog lekker muziek. Mark Cohn, volgende op pad met Old Soldier.

0: Jy's so lent, dink Frans.
1: Ag, ek lê maar net en dink oor die laaste tyd.
0: Breakfast is opereg.
1: Waar's Pieter?
0: Saam met Klets kerk toe.
1: Het hy hier binnen in die caravan geslaap?
0: Kan jy niks van gisteraand onthou nie?
1: Nee, ek kan alles onthou, don't you worry. So kom ek vra of hy hier in die caravan geslaap het. Ek wil nie so nie.
0: Toe maar. Hy het in Blikkie se kamer geslaap.
1: Nou onthou ek. Klets het kom moan en gil.
0: Nou, sy was nie impres met ons nie.
1: Sy moet dan aan my vlieg.
0: As, breakfast is reg.
1: Hey, nog eens breakfast in bed.
0: Jy nou serieus?
1: Ja, maar bring ons eet sommer hier in die bed.
0: Soos in die ouda. Hier is jou koffie.
2: Ah, dankie liefde. Ja, nes die ouda.
0: Kan ek jou toast botter?
2: Het jy my toast nie al genoeg geboter nie? Ja?
0: Dat moet nou nie stuitig wees nie.
2: Het was lekker gestraand saam met jou om te kuier saam.
0: Ja. Het jou gemis?
2: Wanneer het jy weer begin?
0: Begin wat?
2: Brafat.
0: Ek wil nie daar oor praat nie.
2: Jy kan seker onthou wat jy gisteraand vir my gesê het, hè?
0: Ons het baie dinge vir mekaar gesê, Frans. Toe, eet.
2: Jy het my gevra of ek wil terugkom.
0: Seker dronk.
2: Jy was lekker aan, ja.
0: Wil jy terugkom?
2: Wat denk jy?
0: Jy kampeer daar so lekker daar by Groendam.
2: Spot jy nou met my, my liefde, hè? Dis hel daar. Niks is veilig nie. Hulle het al 2 keer by my tent ingebreek en goed gesteel. Die wat ek my eerder daar by Giel op die stoep slaap. Het jy bedoel wat jy gesê het?
0: Ik kan zeker niet voor altijd opleiden.
2: En jij klets een rent betaal?
0: Er is nog een paar aan het zoet.
2: Doe maar, ik zal uit zoet.
0: Denk je, zeg aan je wie je toelaat?
2: Ach, man. Als ik 2 maanden zijn rent vooruit betaal, dan...
0: Heb je genoeg ding worden voor 2 maanden zijn rent?
2: Ja, jongens gezegd. Ik heb nog van die Sally'se geld uitgehouden.
0: Huh? Zij zei, ik kan terugkom. Kan je maar terugkom, Frans?
2: Sam, as ons weer gaan saam bly. Ek promis dinge gaan verander.
0: Wat wil jy nou verander? Met Klets?
2: Ons kan nie so aangaan nie, San. Dis waar word ek net nou so lê en dink het. Jy weet wat laas gebeur het toe ons al 2 begin braf wat het. Ons het die kinders amper verloor met social welfare.
0: Ek dink ons het die kinders klaar verloor, Frans.
2: Ons kan weer begin, San. Skoon. Hé, liefde.
0: Kom, eet nou jou breakfast, het wordt koud.
2: Ja, dankie.

0: Weet. Dat was gezellig.
1: Ja, maar Pieterke is lang als kwaltje.
0: Ik wil met jou praten.
1: Kom maar binnen dan. Nee, nou, dat is wat.
0: Hij is vroeg ochtend al samen met Frans op.
1: Van wanneer af staan? Hij is zo vroeg op.
0: Die is weer vol plannen.
1: Ten goede of kwade?
0: Dat is alleer.
1: Die droog die borden van me af.
0: Je hebt voor Pieter breakfast gemaakt?
1: Natuurlijk eet ik.
0: Gezonde breakfast. Die is bezig om hem te spoilen.
1: Nee, maar die arme kind is niks gewoon.
0: Waar zit ik die borden?
1: Los maar net daar aan de kant.
0: Ja, zo Frans het zijn baard afgeskeer.
1: Voor wat doen hij dat?
0: Ik moet zijn haar ook snijden.
1: Hij lijkt zeker nou meer mens.
0: Wat is jouw plan met Pieter?
1: Huh? Wat bedoel jij, wat is mijn plan met Pieter?
0: Je het laatst gedraaid, je gaan die welfare bel.
1: Ja, en ik zal, als jij en Frans weer zo begin sap.
0: Frans het al voor een week klokje gedrink nie.
1: En jij, Sammy? Huh?
0: Je gaat niet voor Pieter van mij al wegvat, die kids.
1: Niemand gaat Pieter wegvat nie.
0: Nou, dat is die idee wat ik krijg.
1: Luister jij. Die arme kind het jaren laatst een beetje ordentelijke aandacht gekry. En als ik het voor hem kan gee, moet jij dit aanvaar.
0: Ik blijf nog zijn ma, kids.
1: Dus hoe kom hij nog hier is? Hoe zal jij reageren als die welfare hem kom vat? Huh? Hij sê vir my, jylle is achter met die schoolgeld ook.
0: Ja, Frans het gesê, hy sal het uitsort.
1: Waar krijg Frans skielik al die geld? Is hy nou nog te mekaar met selfoon en goed saam met Nico en hy moelman?
0: Nee, maar Frans het van die geld uitgehou.
1: Ah, want dit gaan nie vir ewig hou nie, Sanny. Sorg dat hy die schoolgeld betaal.
0: Hy sal. Ek wou net vir jou kom sê. Ek is nog Pieter se ma.
1: Sanny, ek wil nie jou kind van jou wegvat nie. Ek probeer net help. En ek weet ook nie aldag hoekom ek het doen nie. Maar Blikkies het groot hoop vir Pieterkie gehad. En ek probeer maar net aangaan met wat hy vir julle probeer doen. Sien, daar laat jy my nou weer chap. Sit die ketel aan en maak vir ons tee.

Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacque Arendt van die Baai. Kom ons begin die program met hierdie 2017 lied van Tony Jackson.

Dit was Tony Jackson met Do I Ever Cross Your Mind. Vanaand se country program bestaan uit musiekversoeke wat ek via sosiale media en e-posse ontvang het, soos hierdie van Hoyt Axton en Renee Amond, gevolg deur Caroline Depree.

0: Dit was Caroline Depree met Nickels and Dimes en voor haar was dit Hoyt Axton en Renee Almond met hulle eie 1974 treffer Bony Fingers. Ons eie Gary Bryden het die snit ook in 1982 opgeneem. Kom ons luister nou na Dolly Parton as ook Don Williams.
1: Hello God, are you out there?

Dit was Don Williams met Where the Arkansas River Leaves Oklahoma. En voor hom was dit Dolly Parton met Hello God. Hier is Ronnie McDowell. En naam is dit Stonewall Jackson.

dit was Stonewall Jackson met Waterloo, en voor hom was dit Ronnie McDowell met All the Women. Kom ons luister nou na die 1952 snit van Slim Whitman.

0: Dit was Slim Whitman met Indian Love Call, wat vir die eerste keer in 1924 gesing is tydens die musiekblyspel Rosemary. Kom ons begin die tweede gedeelte met hierdie snit van die Highwaymen as ook Keep Moore met If I Was Your Lover.
1: An old cowpoke went riding out one dark and windy day.

Dit was Keep Moor met If I Was Your Lover, en voor hom was dit die Highwaymen met Ghost Riders in the Sky. Ek kon ongelukkig net die lewendige optrede weergawe van die snit kry. Jy kan ook saam kom kuier op my sosiale media platforms, soek net vir Jacques Arend op Facebook, Twitter, Instagram en deesdae ook op TikTok. Kom ek bederf jou nou met Seas Reyneke, as ook Keith Whitley en Laurie Morgan.

Dit was Keith Whitley en Laurie Morgan met Till a Tear Becomes a Rose en voor hulle was dit C.S. Reyneke met Sproetjies. Die meeste van vanaandse muziek is versoeke wat ek via sociale media en e-posse ontvang het. Ek hoop jy geniet vanaandse keuses. Hier is John Denver as ook Vanjie Koke.

0: Dit was Van Jacoke met Barbara's Daughter en voor haar was dit John Denver met Some Days Are Diamonds. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van country klanke. Ek groet jou met Ellen Ladd, 18 Wheels and a Dozen Roses, as ook die instrumentale lied The Good, The Bad and The Ugly. Van my, Jack Arend, vlieg hoog, koningskind, en groetnis van Eddie Bay.
1: Charlie's gotta go on.